Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest heb,

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost and confused.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
1: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: kiss.
1: Van zonsopgang tot zonsondergang. Altijd Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
9: Roulette FM.
8: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: aan de boerentafel. Boerentafel.
1: Zo, Martine.
2: Ja,
1: het is stil bij jullie op het erf, denk ik.
2: Op het erf is het zeer rustig. Ja.
1: Saai.
2: Nou, bijna op het saai af. Dat is wel waar, dat is wel waar. Maar het is ook weer goed. Alle koeien lopen buiten. Zelfs de stier is nu weer richting zijn vrouw om zijn werk te doen. Dus dat we volgend jaar in april, als je doortelt, 9 maanden later, weer kalfjes krijgen. Dus de stal is leeg. En dan kunnen straks in november kan alles weer naar binnen, zeg maar.
3: Oké. Okay.
2: Maar dat duurt nog eventjes.
1: We gaan het over de kringloop hebben. De kringloop van het boerenleven.
0: Aan de boerentafel. Boerentafel.
4: Martine Wismeijer en Tom Dirks.
1: Nou, je vertelde al, de koeien die staan weer lekker allemaal buiten. De stal is leeg. Schoonspuiten, klaarmaken voor het winterseizoen straks. En verder, wat doe je verder zo vlak voor de zomer? Want de vakantie die is begonnen in onze regio ook.
2: Ja.
1: Wat ga je allemaal precies doen nog?
2: We gaan zorgen dat we weer voer binnenkrijgen voor van de winter. De eerste snede en de tweede snede zijn al binnen in zo'n grote bult. Hè, zo'n waar je plastic overheen doet en wat dan fermenteert.
1: En snede wil dan zeggen dat dat gras is, wat afgesneden is.
2: Gras gemaaid. Dat noem je dan een snede.
1: Ja.
2: En wat nu zelfs met dit mooie weer, als het zo langer stabiel geen regen heeft, dan kan je hooi maken. Hè? Dus als je een mooi weidje hebt met heerlijk kruidenrijk gras. Mm-hmm. Dat maai je dan, laat je dan een weekje liggen.
1: En dat blijft dan ook helemaal zo over het weiland liggen? Of ga je dat al in die mooie
2: voren leggen? Nee, dan zorg je dat het gras zodanig droge stof krijgt. Hè, dus 90% droge stof, of misschien nog wel meer. Dat je dat in een baaltje, in zo'n klein baaltje met twee touwtjes, wat je kan optillen, zo'n hooibaaltje, kan wegleggen. En dat het zo droog is, dat je het dus ook kan opstapelen en dat er dus geen broei ontstaat. Want als het te nat is. Dat had je vroeger wel eens, zo'n hooiberg die dan toch nat naar binnen gebracht is. Ja. Daar kreeg je dan broei in en dat ontstaat zoveel warmte dat je daar zelfs fik in krijgt.
1: Spontaan, hè?
2: Spontaan. Dat is echt een wonderbaarlijk proces. Nou ja, misschien voor de brandweer niet, maar ik vind dat wonderbaarlijk dat zo ontstaat. En dus het moet echt droog zijn, zeg maar. En dan kan je dat. En die baaltjes die zijn, dat doen we altijd. 200 baaltjes, 300. En dan is dat mooi voor je kleine kalfjes, voor voor de geit.
1: En hebben jullie dan een eigen hooizolder waar dat dan weggeslagen wordt?
2: Ja. Dat berg je dan bovenop. Het is altijd even zwaar werk voor degene die dat even weer omhoog moet gooien.
1: Jij doet dat niet?
2: Ik rijd de trekker.
1: Oh,
2: ja. Er moet altijd iets.

0: iemand een trekker rijden. Dat is heel vervelend. Nou, het is wel... Ik heb wel respect hoor. Het is een soort slag ook die je moet maken om ten eerste die hooibaaltjes op de wagen te krijgen. En dan omhoog te steken met een hooivork. Maar ik vind dat wel... het is ook gezellig. Want ik daarna gezellig met z'n allen wat drinken. Of er wordt gekookt met z'n allen. En dan met z'n allen eten daarna. Ja. Het is ook een soort leuke happening.
1: En hoe vaak in zo'n zomerperiode moet dat gebeuren? Want het gras blijft natuurlijk groeien.
0: Ja, maar wij doen het 1 keer.
1: Okay.
0: 1 keer en dan hebben we weer genoeg baaltjes om dan, wat ik net zei, de geit en de kalfjes en de pony voer te geven. En doen we volgend jaar weer. En het is, je zoekt er gewoon een mooi kruidenrijk stukje gras op. En dan, dat is, het ruikt echt. Het is dat ik geen hooi eet, maar je
1: zou bijna zelf gaan
0: snuiven,
1: eten.
0: Snuiven.
1: Precies. Ja.
0: Dus dat is nu de afgelopen weken zorg je daarvoor. Je zorgt ervoor dat de put, je strontput, leeg is. Ja. Of bijna leeg is. Want nu kan je uitrijden, nu mag je rijden. Nu let voor dat het gaat regenen, dat je denkt dat het gaat regenen. Rij je uit. En zorg je voor dat je dat het gras weer kan groeien. En dat je nog een keer kan maaien. Of je koeien er overheen kan doen.
1: Ja.
0: Ja, en wat ook afgelopen week, dat vind ik dan toch wel weer leuk. De Zeug, die heeft 11 biggetjes gekregen. Oh. En dat is dan toch altijd wel weer schattig, zeg maar. De moeders liggen dan heerlijk blij. En dan liggen er zo 11 biggetjes aan zo'n
1: aan de
0: speen. En dat is echt geweldig. En zij ligt te knorren van dat het allemaal goed is. En zij houdt die biggen in het hok. En ze zorgt ervoor dat ze niet weglopen. En als er eentje eruit gaat, dan heeft ze zoiets van... Hey, kom hier. Echt, het is een goede moeder en het is echt een geweldig gezicht.
2: Aan de boerentafel. Genoeg leven dus nog op de boerderij op dit moment.
0: Zeker.
1: Kun je dan wel uiteindelijk ook op vakantie? Want er blijft dus altijd wat te doen.
0: Nou ja, je moet het goed regelen, zeg maar. Er moeten mensen zijn die er dan wel zijn om voor alle beesten te zorgen die dan wel aandacht nodig hebben. Nou, alle beesten hebben sowieso elke dag aandacht nodig.
1: Ja.
0: Dus wij hebben een neefje die graag boer wil worden.
1: Okay.
0: En die komt bij ons 2 weken in huis. En die loopt elke dag alle dieren na. Geeft drinkwater waar dat moet. Zorgt ervoor dat alle koeien geteld zijn. Dat je denkt, 1, 2, 3, 5, 6. Ja, ik heb er hier nog 6. Oh, ik heb er daar nog 5. Ja. Want ze staan bij ons echt overal.
1: Ja.
0: En die zorgt ervoor dat die Zeug wordt er. En die wordt zeker goed verzorgd door allemaal vrijwilligers die het die dan dienst hebben. Zeg maar. En, en sowieso, je moet natuurlijk... plantjes water geven. Als het wel gaat regenen. Hekken dicht, hekken open. Weet ik. Altijd blijven er van die klusjes over. Die je moet doen. En dat gebeurt. Daar moet je gewoon iemand voor hebben.
1: Ja.
0: En de winkel doen we dicht.
1: Ja, nee, precies.
0: Ja, die is in deze periode. Is gewoon. De Beeld is geen toeristen. Regio. Dus. Half de Beeld is ook op vakantie. Zeg maar.
1: Ja.
0: Dus die doen we dicht.
1: En het neefje wat dan voor jullie boerenleven zorgt, die weet ook van de hoed en de rand inmiddels?
0: Die weet zeker van de hoed en de rand. Want ik zeg wel neefje, maar het is natuurlijk gewoon een grote kerel.
1: Oh, ik had een soort... Zag ik een filmpje op Omroep Friesland van een meisje van 11 die kon melken en heel wijs zat en de verzorging in wil. En daarnaast wil ik blijven melken.
0: Ja, ik heb hem ook gezien. Ik kreeg hem ook doorgestuurd. Ja. Nee, het is gewoon een 22-jarige grote kerel. Nee, zeker.
1: Is hij dan ook een beetje een soort van straks misschien opvolger voor de boerderij?
0: Wie zal het zeggen? Hij
1: Want
0: mag
1: jouw
0: eerst
1: kinderen
0: lekker...
1: hadden zoiets van...
0: Die weet nooit hoe het leven loopt. Maar misschien ook wel een samenwerking. Wie zal het zeggen? Maar hij moet gewoon eerst lekker het werkende leven in. En kijken wat hij wil. En dan moet hij straks zeggen van... Nou, ik zou wel graag dit willen. Hij moet er zelf voor kiezen. Hij moet het zelf doen.
1: Ja, nou, dat is verre toekomst.
0: Ja.
1: Toekomst dichtbij. Dat is de vakantie.
0: Ja,
1: ga er lekker van genieten.
0: Ja,
1: geniet ervan.
0: Dankjewel.
3: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: isoleren? BioXbeat, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeat.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodroom La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.

Bruno Mars en Risk It All. En we begonnen met Queen en de Radio Gaga. Ah, goedemorgen. Het is zondag, het is 19 juli. Dag dat Frankrijk is wakker geworden van een dubbele kater. Eerst verloren ze van Spanje. Waardoor ze de finale misliepen. En tenslotte de troostfinale van Engeland. Dat er mega gemotiveerde machine was. En ik dacht, nou, wij zetten Engeland even eens goed op de voetbalkaart. En dat deden ze door te winnen met 6-4. Ja, en dan vanavond om 9 uur, dat is dan de echte, ja, voor het echtje. De finale tussen Spanje en Argentinië. Ah, goedemorgen, de zonnige show. Vandaag zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden onze regio. Kijk even naar Antenne DAP Plus temperatuur van de LFM. Dan kan ik zeggen dat op dit moment een temperatuur is gemeten van 17 graden. Ah, zometeen op Red FM, de zondag show, Michael Jackson. Maar eerst, samen met Vanessa Paradis, nemen we de dag.

1979. Michael Jackson. En She's Out of My Life. Daarvoor trouwens onder andere Vanessa Paradis. En Jules Letaxi. Mocht je afvragen, waar gaat het die Jules over? Dat was een meisje van 14. En die zong over een taxichauffeur. En die luisterde naar mambo-muziek. Ja. Ja, daar kan je heel liedje over zingen. Ja. Dame Questie heeft toch verschillende raads op achter de rug. Onder met Johnny Depp. En ook nog met Lenny Gravitz. Ja. En geleidelijk gaat ze nu een beetje rustig aan doen. Zingt af en toe nog een beetje. En verder genieten van het leven, zegt ze. En goedemorgen. Dit is een zondag op de Showbiz FM. En

0: het nou sneeuwt, of het nou regent, of de zon schijnt. Altijd leuk om dit even te horen. Tina Turner samen met Eros Ramazzotti. De chemie wat leidt tot een prachtige explosie. En Cosa della Vita. Ja, zo meteen die Italo Classic en de Wim over Italië gesproken. Maar eerst... Eerst de meest vroege vogel vandaag van Roulette FM. Met nieuws uit je eigen regio. Eerst de Tom van Helderen.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De Bild gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Haverkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd de benodigde regels vast te stellen en de ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bieltse burgemeester heeft het besluit genomen in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al besloot de gemeente Utrecht geen ontheffingen te verlenen. Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe woonbuurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Bestaande bomen en struiken blijven zoveel mogelijk behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Auto's krijgen een bescheiden plek in de wijk, parkeren gebeurt vooral aan de randen. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten. En FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren, mogelijk met een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Hans Spekman meldt ook dat er op 8 september acties gehouden worden bij de overheid. Spekman deed de aankondiging in de talkshow Goedenavond Nederland op tv. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer. De NS noemt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor vervelend. Volgens de vervoerder heeft een staking van 24 uur een veel grotere impact op reizigers dan een korte ochtendstaking.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is Danny.
3: Met een zondag.

0: Maar we geven niet op. We gaan knokken. We gaan ervoor. En goed, Mbappé scoorde natuurlijk 2 doelpunten. En verder nog ontzettend spannend. Op een gegeven moment van, nou, ik weet het niet wat het gaat worden. Maar het was wel een mooie pot. 10 doelpunten tijdens de troostfinale. Eén ding zeker, we hebben een hoop doelpunten gezien. Dat mogen we zeker blij mee zijn. Lenny Graves hoorde je in het over. Tell it over. Ja, we hadden het over hem. Hè, want hij is een van de exen van deze parodie. Daarvoor was natuurlijk relatie met Johnny Depp. Daar is 2 kinderen mee gekregen. En toen dacht... Toen dacht Lenny Graves, oh ja, nu kan ik wel even binnenkomen lopen. Maar ja, goed, dat doet dan verstand. Toen na 5 jaar was het ook weer einde relaties. Goed, tot zover. Even over Lenny Graves en over Vanessa Paradis, over Frankrijk. We gaan naar de Lars in Europa. We gaan naar de Italo Classic. En vandaag hebben we in het kader van de Italo gekozen voor een band. Met deze zangeres. Haar naam is Zanni Charlotte Carson. En Zanni is geboren in Denemarken. Hij verhuisde op een gegeven moment voor een aantal jaren naar Afrika. En toen Zanni terugkwam in Denemarken, verdiende ze een tijdje geld met modellenwerk. Maar naast het modellenwerk had Zanni nog een wens, namelijk... ze wilde zangeres worden. Dus ze zat over ze te oefenen. Uiteindelijk ging ze bij een aantal diverse bandjes in Denemarken zingen in diverse lokale stamkroegen. Waar het uiteindelijk ontdekt werd door Larry Pagnali. En Larry was op dat moment bezig met het opstellen van die Italo-band. De naam was Wakefield. En hij vond dat Zanni hier perfect zou passen. Nou, om een lange verhaal kort te maken, Zanni zei gelijk ja. Wakefield was geboren. Ze scoorde met een aantal leuke Italo-liedjes. Met een Italo-sound, een aantal grootjes in Europa. En het begon met Saturday Night. En niet veel later kwam deze nummer 2. Ik heb het over Italo Classic. Ik heb het over Wakefield. Ik heb het over... Think of You.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style.

0: voor alle helden op deze aardbol.
1: Zing bij mij een Carrivore. En Hero. Dat wordt trouwens een Pet Shop Boys. Heb ik je verteld trouwens dat ik ze vorige week gezien heb? Ja, ik verteld hè. Ja, ik ben er zo nog zo vol van. In Mönchengladbach heb ik ze mogen bewonderen afgelopen vorige week vrijdag. En het was zo ontzettend goed. Die nieuwe stand-up, het was echt alsof hij gewoon zat te playbacken. En ik hoor je denken, ja, dat deed hij zeker. Nee, dat deed hij echt niet. Het was hartstikke lijf. Maar wat goed, zeg hij. Goed, daar genoeg over gezegd. Ben je klaar voor de Roulette Remember? Heb je dus van, oh Dan, ja, ik ben er klaar voor. Dat is goed, fijn om te horen. Laat ik even een voorzicht geven, want onze Roulette Remember heeft te maken met deze man.

0: dan is het eigenlijk niet zeg de man, maar eigenlijk om het liedje waar het om gaat. Daar heeft ons member betrekking op. En vandaag is de man die komt uit Ierland. Hij is geboren op de eerste dag van december, een jaar na de Tweede Wereldoorlog, in het plaatsje Wellerford. En als member was hij een van 6 kinderen uit een druk arbeidersgezin. En toen zijn member 8 jaar oud was, verhuisde hij met gezin naar Swindon. En daar begon het. Daar begon zijn interesse voor de muziek en voor kunst. Zo leerde hij op jonge leeftijd piano te spelen. En later volgde hij zijn studie aan de Swindon Art Academy. En daar begon zijn member ook met het schrijven van liedjes. En ging ook meespelen met diverse lokale bandjes. Oh, sorry. In de jaren 60 besloot zijn member dat hij zich maar eens moest richten op zijn liefde voor muziek. En besloot te gaan verhuizen naar Londen. Aan niet veel later sloot hij met Ricky Davis, die we kennen van Supertramp, een band genaamd Rick Blues. En tekende datzelfde jaar een 5-jarige platencontract. Onze member had ook een warme band trouwens met Nederland. Want in ons kikkerlandje vond namelijk die eerste erkenning plaats voor zijn muziek. En dat vond hij zo geweldig dat hij verkoos om tijdelijk in Nederland te gaan wonen in het Gooi. In de jaren 70 scoorde onze member vervolgens een aantal grote hits zoals Get Down en Claire. En in 73 kon Nederland hem bewonderen bij zijn eerste concert in Rotterdam. Maar niet alleen Europa, maar ook in Japan kende onze member enorme populariteit. Het was in de jaren 90 mega populair in Japan. En dat leed hem zoveel geld op dat hij direct zijn pensioen heeft kunnen regelen. Nou, zijn echte naam is Raymond Edward O'Sullivan. En wij kennen hem als Joe O'Sullivan. Hier is Alone Again.
1: De zondagochtendshow.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
14: Roulette FM.
15: Hoi Danny.
16: Hoi Danny.
13: zondagochtendshow.
14: De zondagochtendshow.

de bar te starten. Dag, zeg hij. Nieuwe sound van Gims en Soleil. Aftop kwam vandaag in de tweede uur van Tears of Fears en Everybody Wants to Rule the World. Ik zeg goeiemorgen. Vandaag 19 juli, dag dat menig sportliefhebber actief zijn bank zal gaan genieten van onder andere de WK voetbalfinale. Ja, die zal vandaag plaatsvinden tussen Spanje en Argentinië om 9 uur. En ook wielrennen zijn vandaag op programma. Tweede tourweekend wordt vandaag op zondag 9 juli afgesloten met een loodzware 15e etappe. Na het machtsstel van gisteren in Le Martin treft het peloton door de Jure van Champagnat naar de top van de Plateau de Saint-Lauzon. Ja, nou, als je het een beetje interessant uitspreekt, dan kom je nog ergens. Hè? Over vals gesproken. Vandaag zal in Spa-België Max Verstappen ook gaan aantreden voor de Formule 1. Vanmiddag om 3 uur zal Max starten vanaf plaats 2. Achter zijn grote vriend Kimi Antonelli van Mercedes. Ah, de zondagochtendshow. En dan gaan we kijken naar het weer. Vandaag zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in onze regio. Laten we even kijken in de antenne DAB Plus. En wat zien we dan? Dan zien we in de antenne een thermometer. En die geeft aan dat het nog 17 graden. Ah, zo meteen Bolet FM, de zondagochtendshow, de Formatie Radio. Maar eerst de Rubbish met die hele grote vraag.

In de poëzie des woords, zo te zeggen. Ja. Radio and You Can Change That, de voor de remix. En die hele grote vraagstelling, why? Why? Waarom is het dan vandaag ook weer anders dan gisteren? Ook een hele goede vraagstelling, kan ik niet voor je beantwoorden. Wel kan ik tegen zeggen dat we vandaag hebben in de ochtend de meeste bewolking. In de loop van de middag kan de bewolking verder toenemen, maar het blijft in Zuidoost-Utrecht wel droog. Met de temperatuur die uiteindelijk uitkomen zo'n 20 graden. Vanavond krijgen we een heldere nacht. Bij het afkoelen zo'n 17 graden.

Dus met een spatje regen. Het worden zo'n 22 graden. En gaan we even vooruitkijken naar de dagen daarna. Woensdag en donderdag hebben we de meeste kans op een bui. Met zo'n 20 graden. En zullen we die stoute schoenen aantrekken? Zullen we gaan kijken naar het weekend? Nou, dan kan ik zien dat de temperatuur omhoog gaat. Dan houden we kans op een bui. Maar je weet het.

0: zondag. Zondagochtendshow. Roulette FM. Danny Stoelman.
1: Hoi Danny.
0: Dit is Danny. Met de zondagochtendshow.
2: Danny Stoelman. Zondagochtendshow.

0: zo'n grote hit. Iedereen zong het op straat. Oh, oh, oh. Lorna Branigan en Self Control. Ah, je kent dat liedje wel. Je weet hoe goed het in elkaar zit. En waren namelijk twee keer dezelfde liedje in de Nederlandse hitlijsten. Namelijk van Lorna Branigan en van Raf. Hoe zat het nou in elkaar? Nou, ik zal even kort houden voor je. Het begon eigenlijk bij Raf. Die kreeg het liedje als eerste aangeboden. En had zoiets van, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. De bekende twijfelaar. Had zoiets van, ik weet het niet. En hij zei van, ja, ik weet het niet. Zet het maar te koop. Dat het wel ook wij de rechten mogen behouden. Lorna Branigan dacht zoiets van, ja, ik vind het een leuk liedje. Geef maar hier, ik ga het uitbrengen. En toen dacht hij, ik ga het ook uitbrengen. Dus Raf en Lorna Branigan brachten beide liedje uit. En ja, de menige Italo-liefhebbers zou zeggen van, die van Raf is veel beter. Maar Nederland dacht er anders over en zei van, nee, mooi niet. Geef ons maar Lorna Branigan. En de self-control. En zij won uiteindelijk in deze hitlijsten met het nummer de self-control. En over winnaar gesproken. Onze grootste winnaar. Die loopt al de hele tijd rond. Hier in het studiocomplex. Ik heb het over collega Tom van Helderen. Hij is hier met het nieuws uit zijn eigen buurt. Is het regio nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Een stuk hout dat bij graafwerkzaamheden in Wijk bij Duurstede is gevonden, blijkt onderdeel van het geraamte van een schip. Onderzoek wijst uit dat het hout afkomstig is van een eik die in de winter van 759 op 760 na Christus is gekapt. Amateurarcheoloog Danny van Basten vond het hout een onderdeel van een schip bij de aanleg van een wadi aan de promenade. De vindplek maakte deel uit van de haven van het vroegmiddeleeuwse Dorestad, een van de belangrijkste handelsnederzettingen in Noordwest-Europa. De voorlopige resultaten wijzen erop dat het om een bijzondere vondst gaat. Zo kan het scheepshout laten zien dat er al rond 760 na Christus directe contacten waren tussen Dorestad en nederzettingen in Noord-Duitsland en Denemarken. En dat zou een halve eeuw eerder zijn dan tot nu toe bekend was. Het burgerinitiatief Westbroek heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op het definitieve Utrechts programma Landelijk Gebied. Zo vat een van de Westbroekse veehouders het plan samen als uitstel van executie, laat Anneke Griffioen aan Omroep Zout weten. Volgens het burgerinitiatief is de beantwoording van de zienswijze teleurstellend. De Westbroekers vragen zich af of er in de toekomst nog wel plaats is voor de agrarische sector en voor het instand houden van het cultuurhistorisch slagenlandschap. De agrarische sector vormt volgens het burgerinitiatief de spil voor een daadwerkelijke duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Vanuit de Natuur- en Milieufederatie Utrecht is de reactie op de stikstofplannen heel anders. Volgens de duurzaamheidsorganisatie geeft het Utrechts programma Landelijk Gebied helderheid na een hele lange periode van onzekerheid. En de gemeente Utrecht gaat onderhoud aan de Monicabrug in Utrecht uitvoeren. De brug tussen de Sint-Jacobstraat en de Oude Noord is vanaf 1 augustus ongeveer 4 weken lang dicht voor al het verkeer. Het asfalt en de brugleuningen krijgen een opknapbeurt en de brug wordt geschilderd. Ook gaat de gemeente ervoor zorgen dat de brug geen klapperend geluid meer maakt als er verkeer overheen rijdt. Dat zorgt namelijk voor geluidsoverlast in de buurt, zegt de gemeente. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Weertsingel en de Vredeburg. Automobilisten volgen een omleiding via de Weertsingel en Wijkzee. Ook de buslijnen 1, 3, 6 en 7 rijden een omleiding. De halte Sint-Jacobstraat komt te vervallen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dit is

kijker zou zeggen: god Dan, waar kan ik je mee wakker maken? Nou, als ze het zeggen over qua eten, een beetje Grieks, een beetje Chinees, een beetje Italiaans. En als ze dan te vragen, met welk muziekje zou het willen eten? Nou, dan zou ik zeggen, nou dit, het is wel lekker. Spandau Ballet, met die zanger Tony Hadley. Hebben zoveel grote hits gemaakt. Hè? Denk aan Through the Barricades. Of het nummer Gold, ook zo mooi. En deze, ja, dat mag ook zijn, hè? True. Ja, en over True gesproken, over de waarheid gesproken. Hebben we een bericht gehoord over die man in Maarsen. De man in Maarsen raakte in maart 2500 euro kwijt aan de oplichter. Door middel van phishing. En denk je, ach joh, dat je daar intrapt. Maar ja, het zou je maar gebeuren. Krijg je een mailtje van je creditmaatschappij met een linkje waar je moet klikken om je even je geest bij te werken. En die man was gewoon goed gelovig. Dat was van, ja, oké, dan moet het maar even gedaan worden. En vervolgens klikt hij op dat mailtje, gaat allemaal dingen aanpassen. Zijn aanband, IBAN-nummer, alles moet je even invullen. Heeft het daarna op zendknop gedrukt en dacht mezelf op een gegeven moment, nou, ik weet het niet. Die man op Maars was van, ik weet het niet. Ik heb er toch een raar gevoel over. Ja, belt vervolgens naar zijn creditmaatschappij, maar het was al te laat. 2500 euro's afgeboekt. Ik vind het zo zielig. Zo sneu voor die man. Maar goed, zo leer maar weer. Niks is te vertrouwen. Over vertrouwen gesproken. Zo meteen gaan we even valsspelen met je. Drie op een rij. Drie mooie valsspelers. Maar eerst gaan we weer wakker maken met Kenny Grant. Hier is ze met Glad to Know You.

0: Nou, ik denk dat je Barbara Hills over denkt. Dat is van, nou, ik had je nooit willen leren kennen. Kitty Grantwood en glad to know you. Dames en heren, hier zijn ze. Drie per rij. De Valspelers.
1: De Valspelers. Yes.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ah, speciaal voor die man uit Mars. Ik vind het zo sneu, die 2500 euro die kaart zijn. Dat waren ze, de valspelers van vandaag. Wat hoorde je voorbij komen? Nou, we begonnen met Baccara. Yes, sir, I can boogie. Ik weet niet of ik heb gekeken naar Holland Got Talent. Dat was ook weer een man die speelde met een accordeon ook datzelfde liedje. En die dacht zo, oh nee, oh godverdamme. Maar wat een succes was dat. Nou, moet je gewoon eens kijken op YouTube. Kan je het zelf weer terugvinden. Dag eraan, Frank Sinatra en New York. Ja, de stad waar vanavond ook de WK gaat plaatsvinden tussen Spanje en Argentinië. Mocht je nog niet weten, ja, echt waar. Het is vanavond om 9 uur. En tenslotte in de blok van 3 van de valspelers. Jan Willem Rooij samen met Digidex. En Ode aan het leven. Nou, kijk op de klok. Oh, de klok loopt langzaam door richting Portrait Music. Betekent zo meteen de rest van de poging van Roulette FM. Met onder andere Ages Lunch om 12 uur. Tom van Helderen. Muziektherapie. René van de Belen van Roodog. En tenslotte Roulette FM Classics. Ik wens je een leuke zondag.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor lucht afweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.
12: Roulette FM. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mario, nieuwe pizza specialist bij Iglo. Moet onderaan beginnen. De bodem.
9: Pizza bodem vaak karton. Ik maak die bodem fantastico crossa.
10: De pizza crossa heeft een bodem die luchtiger is en krokanter.
9: En als die bodem is lekkerder, die hele pizza is lekkerder. Hè?
10: De pizza crossa van Iglo met een sensationele krokante bodem.
8: Niets lekker.
10: Met Iglo breng je het beste op tafel.
11: Met Overton, dan Dolder.
12: Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 weken.
13: Jullie willen het zeker snel hebben.
12: 2 rollenbanen, 8
13: Dat wil ik zien.
14: Moet lijken Overtoom wel.
15: Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren.
13: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op krassen. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
15: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

De Nederlandse band Fatal Flowers met hun enige top 40 hit in Nederland. The Younger Days. En 1986, dat is ons jaar dat centraal staat. Daarover zometeen meer. Eerst nog de eerste plaat even afkondigen. Hè? De Buggles. En Lenny hier op Roulette FM. Diëtisch lunch tot aan 1 uur. En 1986 staat dus centraal met straks de nummer 1 en de alarmschijf uit Engeland. Uit Italië komt de zomerhit. Lekker plaatje. De Italiaanse drummer uit Napels, Tony Esposito. Hier is Papa Chico. Papa Chico.

grandioze debuut alweer van Jennifer Rush. Later nog gecoverd door Celine Dion, dit liedje. Top 10 notering, The Power of Love, gedraaid op deze zondag. Onderweg de alarmschijf uit 1986 van Spandau Ballet en Fight for Ourselves. Daarvoor nog You Spin Me Round Like a Record Baby van Dead or Alive. En nu uit Noorwegen, Aha, van de debuut-LP Hunting High and Low. Hier is The Sun Always Shines on TV.

0: typische geluid van de jaren 80 hier op Roulette FM aan de lunchtafel van Dead or Alive, zo heette de groep. You spin me round like a record, baby. Ja, laten we plaatjes draaien tot aan 1 uur. En we hebben zometeen de nummer 1 uit 1986 van toen nog een duo. En je weet het, aan de lunchtafel beginnen we dan altijd met de plaat die centraal stond.
1: En dit is de nieuwe app.

albumschijf van dit weekend in 1986. Fight for Ourselves, je hoorde Spandau Ballet. Dit is het nieuws uit de jaren 80 in de maand juli. India is het zesde land ter wereld dat in 1980 een zelfontwikkelde raket lanceert. Het land brengt er een satelliet mee in een baan om de aarde. In een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek explodeert in 1983 een AP-23-mijn. 6 militairen worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 ernstig. 1 van hen zou ook nog overlijden. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint in 1985 voor de 5e en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen in 1987 het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen beide landen wordt geregeld. En op nummer 3 in de top 40 dit weekend in 1986, Madonna. Nummer 3.

Wham and the Edge of Heaven. En George Michael zou natuurlijk later solo groot successen hebben. Maar dit was de nummer 1 in 1986. Tot 1 uur nog muziek uit die jaren 80 herinneringen ophalen. En dit is dan zo'n herinnering aan de zomer van 1982. James Last en zijn orchestra. Hier is Biscaya.

Engelsman Robert Palmer, solo, aan de weg getimmerd. Dit is een van zijn onbekendere platen uit de jaren 80. I Didn't Mean to Turn You On. En dit is dan weer een hele grote hit in de jaren 80. Nummer 1, studioopname op de live LP Live From Earth. Hier is Pat Benatar. Zing maar lekker mee. Love is a battle.

Ja, dinsdag gaat hij van start, de Nijmeegse Vierdaagse editie 2026. En dan moet er natuurlijk ook Nijmeegse muziek gedraaid worden in die ethisch lunch. Van de Frank Boeijen Groep, welkom in Utopia van de gelijknamige LP uit 1987. Om 1 uur René van der Nabelen met muziektherapie, gevolgd door de Roulette FM Classics. Dus hou je toestel gewoon op dit radiostation. Ik ga afsluiten met een cover van Billy Bragg's New England. Uitgevoerd door Kirsty Muckle. Fijne zondagmiddag. En wat betreft die 80's, graag tot de volgende.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
0: Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
9: FM.
10: Muziektherapie begint nu.

0: Ja, dit is toch wel een klassiekertje voor de branche, zeg maar. Tom Robinson uit 1984. En Listen to the Radio voor het album War Baby, Hope and Glory. Ja, 4 oktober 2014 werd de eerste muziektherapie uitgezonden. En nu was dit het begin van sessie 600.
1: Muziektherapie.
0: In deze 600e sessie is er natuurlijk popnieuws. Een deun die straks in een uitgebreide verjaardagsbox te horen zal zijn. Nog een paar nummers over radio. Ja, dat zat erin natuurlijk 15:15. Daar zijn ze weer. De Fab Four. En een live uitvoering van een jaren 60 klassieker. En uiteraard meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2026.
0: Zoals deze. De cover van de Stones, You Know I'm No Good.

Volgens mij zo'n beetje de perfecte cover van die klassieker van Amy Winehouse. Lekker Rolling Stones smerig. Dus helemaal zoals het hoort. Terug te vinden natuurlijk op Foreign Tongues. Een gloedje nieuwe langspeler. You know I'm no good. We gaan naar eigen land met muziek van Diesel. Sausalito, Summer Night. Geschreven door gitarist Mark Bone destijds. Die in Sausalito had gewoond. Kortom, hij wist waar hij het over had. Tot het popnieuws.

Donderdag is de tour van Al Jardine en de Pet Sounds Band van start gegaan. Die tournee gaat duren tot begin volgend jaar. Else zoon Matt neemt de zangpartijen van Brian Wilson voor zijn rekening. Op Riot Fest 2026 staan niet alleen onder andere de Pokes, Morrissey, The Damned en Iggy Pop, maar ook Star Trek's Captain Kirk William Shatner op het podium. De 96-jarige legende treedt dan op in een All-Star Rock Experience. De 45e verjaardag van Phil Collins' Face Value wordt aangegrepen om er een 4-LP-box van uit te brengen. Het album is op halve snelheid geremasterd en verder omvat de box niet eerder uitgebrachte live-opname, demo's en een interview met Phil. Er komt op 18 september ook een Blu-ray-versie met nieuwe mixes in Dolby Atmos en 5.1 stereo. Op 8 oktober verschijnt The Third Eye, The Early Photographs. Een boek met foto's die George Harrison maakte in de periode 1963-1969. Ruim 250 foto's geven een unieke blik achter de schermen in kleur en zwart-wit. Onder meer uit Liverpool, maar ook van de reizen naar onder meer India.

0: Thunder and Lightning van het album Face Value, waarmee Phil Collins de wereld toch eigenlijk wel verraste destijds. En dat was het begin van, zeg maar gerust, het Phil Collins tijdperk in de muziek. Man. 1981, dat is dus 45 jaar geleden inderdaad. Ik zat even te denken, stel nou hè, jij bent geboren op de dag dat Face Value uitkwam. Hè, dat gebeurde natuurlijk. En een aantal jaren later was je er, vroeg bij. Dan werd er een zoon of een dochter geboren. En stel nou dat die er ook meteen vlot werk van maakte. Dan zou het kunnen dat jij inmiddels opa of oma bent. 45 jaar, het is best mogelijk. Man, wat een tijd hè, niet te geloven. Goed, de 600ste muziektherapie. Selector heeft het in On My Radio over steeds dezelfde nummers op de radio. Nou, in alle eerlijkheid, dan ben je niet afgestemd op muziektherapie, denk ik.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: De 600ste muziektherapie met de tweede single van Selector, dus uit 1980, On My Radio. Heb jij de afgelopen tijd nog de beelden gezien van Ringo Starr tijdens de viering van zijn 86ste verjaardag daar in Hollywood? Long, Long Road, zo heet het recente album van hem. Het is niet lang, 33 minuten slechts, maar er staan wel erg leuke nummers op. Dit is Choose Love.
1: I'm Ringo Starr and this is...
2: Muziektherapie.

Echt die lekkere Motown sound uit 1966. De titeltrack van het vierde studioalbum van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Dat was trouwens voor de laatste keer dat ze samenwerkte met dat legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Man, die hebben een waslijst hits op hun naam staan. Echt niet te geloven. Voor critici hoort dit bij het beste uit de eerste 10 jaar Motown Records. Kan ik ze geen ongelijk ingeven. Muziektherapie. We gaan weer naar de jaren 80. Een van de bands die toen plotseling boven kwam drijven en behoorlijk aantal hits scoorde was Spandau Ballet. Deze deed het echt wel zeer verschillend. Hij kwam met de enige echte op 2. Dat was in Ierland ook het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe die scoorde in Frankrijk, 51 slechts. Gek hè, die verschillen. Only when you leave.

Even die platen die dus onverklaarbaar wisselend scoren, zo her en der in Europa. Spandau Ballet en Only When You Leave. Van het laatste album van Muse, The Wow Signal, The Dark Forest.

0: Op dit album zijn ze weer goed in vorm, vind ik. Muse, The Dark Forest, dus van The Wow Signal. En The Wow Signal is ook wel grappig natuurlijk. Dat was, je weet het waarschijnlijk wel, een sterk en ongebruikelijk radiosignaal dat destijds werd opgepikt door een telescoop, geloof ik, in Canada of zo. Ergens in het najaar van 1977. Het week zo af van alles wat er tot dusver op de wereld was ontvangen uit het heelal, dat ze dachten, van, dit moet het werk van aliens zijn. Een radioboodschap die ze ons hebben gestuurd. Zet de koffie maar klaar, want ze komen eraan. Nou, dat bleek mee te vallen, of tegen, zo je wil. Maar het was in ieder geval inspirerend genoeg om de titel te worden van het nieuwe album van Muse. Je luistert naar Muziektherapie.
1: 1972.
0: Met heel iets anders. En iets erg moois trouwens. Top 40, 16, 5 weekjes genoteerd, maar La Bicifre en Watch Me.

0: Vorige maand is hij 81 geworden, jawel. Hij rust inmiddels al geruime tijd op zijn lauweren. Die mensen hebben blijkbaar altijd lauweren in huis, hè? Of zouden ze die bestellen tegen de tijd dat ze het welletjes vinden? Online of zo. Dan komen ze waarschijnlijk uit China. La Bicifre en een mooie deun van meer dan 50 jaar geleden. Dus watch me.
1: Kwart voor... De Fab Four.
0: Larry Williams schreef het in 1958 en bracht het ook uit. The Beatles covered het. En dat deden ze trouwens ook met zijn Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Ook met die soort muziek klonken ze gewoon lekker. The Beatles en Bad Boy. 2003, het album Live for Rent verscheen van Dido, dat tweede album. Sand in My Shoes.
2: Muziektherapie.
3: Muzikale therapie. Al-ilaj bil-musika.
4: Therapie musical.

0: Van haar tweede album Live for Rent hoorde je Dido. Laatste wapenfeit van deze dame dateert inmiddels uit 2019. Het album Still on My Mind. De indruk dat ze met pensioen is. Nou ja, groot gelijk eigenlijk. De 600ste aflevering van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Nabelen. Heb jij ze alle 600 beluisterd? Is dat zo? Nou, complimenten en dank je wel. We gaan gewoon verder natuurlijk. Volgende week nummertje 601. Tot dan.
1: Muziektherapie, live album track.
2: This first one was from 1965.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 6:00 Roulette FM Classics. Oh.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: De Bild gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Haverkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd de benodigde regels vast te stellen en de ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Biltse burgemeester heeft het besluit genomen in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al besloot de gemeente Utrecht geen ontheffingen te verlenen. Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe woonbuurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Bestaande bomen en struiken blijven zoveel mogelijk behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Auto's krijgen een bescheiden plek in de wijk, parkeren gebeurt vooral aan de randen. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten. En FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren, mogelijk met een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Hans Spekman meldt ook dat er op 8 september acties gehouden worden bij de overheid. Spekman deed de aankondiging in de talkshow Goedenavond Nederland op tv. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer. De NS noemt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor vervelend. Volgens de vervoerder heeft een staking van 24 uur een veel grotere impact op reizigers dan een korte ochtendstaking.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks, knop Roulette. Nu tot 6 uur, Roulette FM Classics.

0: FM Regio Nieuws.
1: Een stuk hout dat bij graafwerkzaamheden in Wijk bij Duurstede is gevonden, blijkt onderdeel van het geraamte van een schip. Onderzoek wijst uit dat het hout afkomstig is van een eik die in de winter van 759 op 760 na Christus is gekapt. Amateurarcheoloog Danny van Basten vond het hout een onderdeel van een schip bij de aanleg van een wadi aan de promenade. De vindplek maakte deel uit van de haven van het vroegmiddeleeuwse Dorestad, een van de belangrijkste handelsnederzettingen in Noordwest-Europa. De voorlopige resultaten wijzen erop dat het om een bijzondere vondst gaat. Zo kan het scheepshout laten zien dat er al rond 760 na Christus directe contacten waren tussen Dorestad en nederzettingen in Noord-Duitsland en Denemarken. En dat zou een halve eeuw eerder zijn dan tot nu toe bekend was. Het burgerinitiatief Westbroek heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op het definitieve Utrechts programma Landelijk Gebied. Zo vat een van de Westbroekse veehouders het plan samen als uitstel van executie, laat Anneke Griffioen aan Omroep Zout weten. Volgens het burgerinitiatief is de beantwoording van de zienswijze teleurstellend. De Westbroekers vragen zich af of er in de toekomst nog wel plaats is voor de agrarische sector en voor het instand houden van het cultuurhistorisch slagenlandschap. De agrarische sector vormt volgens het burgerinitiatief de spil voor een daadwerkelijke duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Vanuit de Natuur- en Milieufederatie Utrecht is de reactie op de stikstofplannen heel anders. Volgens de duurzaamheidsorganisatie geeft het Utrechts programma Landelijk Gebied helderheid na een hele lange periode van onzekerheid. En de gemeente Utrecht gaat onderhoud aan de Monicabrug in Utrecht uitvoeren. De brug tussen de Sint-Jacobstraat en de Oude Noord is vanaf 1 augustus ongeveer 4 weken lang dicht voor al het verkeer. Het asfalt en de brugleuningen krijgen een opknapbeurt en de brug wordt geschilderd. Ook gaat de gemeente ervoor zorgen dat de brug geen klapperend geluid meer maakt als er verkeer overheen rijdt. Dat zorgt namelijk voor geluidsoverlast in de buurt, zegt de gemeente. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Weertsingel en de Vredeburg. Automobilisten volgen een omleiding via de Weertsingel en Wijkzee. Ook de buslijnen 1, 3, 6 en 7 rijden een omleiding. De halte Sint-Jacobstraat komt te vervallen.
0: Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. 2 Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment

0: unicorns en paté. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpaté.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting

0: Belastingherstel kom je er wel.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: In de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De Bild gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen voor het afsteken van vuurwerk. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. Volgens burgemeester Haverkamp is de inzet van politie, BOA's en ambtenaren nodig voor het handhaven van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening tijdens de jaarwisseling. Ook is het niet mogelijk om op tijd de benodigde regels vast te stellen en de ontheffingsaanvragen zorgvuldig te behandelen. De Bieltse burgemeester heeft het besluit genomen in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Eerder al besloot de gemeente Utrecht geen ontheffingen te verlenen. Zeist heeft het plan Boskamers van Deinselburg geselecteerd voor de ontwikkeling van Huis ter Heide West. In de nieuwe woonbuurt tussen Huis ter Heide en het bos van landgoed Deinselburg komen 82 koop- en huurwoningen. Zeist heeft voor het plan gekozen omdat het zich onderscheidt door de zorgvuldige inpassing in het landschap, de sterke aandacht voor biodiversiteit en de manier waarop ruimte wordt gemaakt voor ontmoeten, spelen en verblijven. Bestaande bomen en struiken blijven zoveel mogelijk behouden en er wordt extra groen toegevoegd. Auto's krijgen een bescheiden plek in de wijk, parkeren gebeurt vooral aan de randen. Na de zomer wordt het plan verder uitgewerkt en met de omgeving besproken. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2027 kan starten. En FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren, mogelijk met een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Hans Spekman meldt ook dat er op 8 september acties gehouden worden bij de overheid. Spekman deed de aankondiging in de talkshow Goedenavond Nederland op tv. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer. De NS noemt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor vervelend. Volgens de vervoerder heeft een staking van 24 uur een veel grotere impact op reizigers dan een korte ochtendstaking.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen

0: alle woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Een stuk hout dat bij graafwerkzaamheden in Wijk bij Duurstede is gevonden, blijkt onderdeel van het geraamte van een schip. Onderzoek wijst uit dat het hout afkomstig is van een eik die in de winter van 759 op 760 na Christus is gekapt. Amateurarcheoloog Danny van Basten vond het hout een onderdeel van een schip bij de aanleg van een wadi aan de promenade. De vindplek maakte deel uit van de haven van het vroegmiddeleeuwse Dorestad, een van de belangrijkste handelsnederzettingen in Noordwest-Europa. De voorlopige resultaten wijzen erop dat het om een bijzondere vondst gaat. Zo kan het scheepshout laten zien dat er al rond 760 na Christus directe contacten waren tussen Dorestad en nederzettingen in Noord-Duitsland en Denemarken. En dat zou een halve eeuw eerder zijn dan tot nu toe bekend was. Het burgerinitiatief Westbroek heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op het definitieve Utrechts programma Landelijk Gebied. Zo vat een van de Westbroekse veehouders het plan samen als uitstel van executie, laat Anneke Griffioen aan Omroep Zout weten. Volgens het burgerinitiatief is de beantwoording van de zienswijze teleurstellend. De Westbroekers vragen zich af of er in de toekomst nog wel plaats is voor de agrarische sector en voor het instand houden van het cultuurhistorisch slagenlandschap. De agrarische sector vormt volgens het burgerinitiatief de spil voor een daadwerkelijke duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Vanuit de Natuur- en Milieufederatie Utrecht is de reactie op de stikstofplannen heel anders. Volgens de duurzaamheidsorganisatie geeft het Utrechts programma Landelijk Gebied helderheid na een hele lange periode van onzekerheid. En de gemeente Utrecht gaat onderhoud aan de Monicabrug in Utrecht uitvoeren. De brug tussen de Sint-Jacobstraat en de Oude Noord is vanaf 1 augustus ongeveer 4 weken lang dicht voor al het verkeer. Het asfalt en de brugleuningen krijgen een opknapbeurt en de brug wordt geschilderd. Ook gaat de gemeente ervoor zorgen dat de brug geen klapperend geluid meer maakt als er verkeer overheen rijdt. Dat zorgt namelijk voor geluidsoverlast in de buurt, zegt de gemeente. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Weertsingel en de Vredeburg. Automobilisten volgen een omleiding via de Weertsingel en Wijkzee. Ook de buslijnen 1, 3, 6 en 7 rijden een omleiding. De halte Sint-Jacobstraat komt te vervallen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Everything gonna be all right this morning.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke

0: dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
8: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke

0: later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest

0: na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.